Heb je op? Ik kan dit alsjeblieft. En mee. Wat is dit? Wat is dit? Wat is dit? Wat is dit? Wat is dit? Wat is dit? Wat is dit? Wat is dit? Wat is dit? Wat is dit? Wat is dit? Wat is dit? Wat is dit? Wat is dit? Wat is dit? Wat is dit? Wat is dit? Wat is dit? Wat is dit? Wat is dit? Wat is dit? Wat is dit? Wat is dit? Wat is dit? Wat is dit? Wat is dit? Wat is dit? Wat is dit? Wat is dit? Wat is dit? Wat is dit? Wat is dit? Wat is dit? Wat is dit? Wat is dit? Wat is dit? Wat is dit? Wat is dit? Wat is dit? Wat is dit? Wat is dit? Wat is dit? Wat is dit? Wat is dit? Wat is dit? Wat is dit? Wat is dit? Wat is dit? Wat is dit? Wat is dit? Wat is dit? Wat is dit? Wat is dit? Wat is dit? Wat is dit? Wat is dit? Wat is dit? Wat